geen nakkeid om te doen wat er zit. Ik doe niet wat er zit op de baas zit. Wat er zit als je er niet. Wat er zit als je er doen hier. En wat er zit, dan kun je het kunnen, maar wat er zit. Ik ga zeggen, wat vind je toch wel die mannen? Ik ga zeggen, wat zit er maar geen jaar toe.